0: Eisendeis. Pas op, Eisendeis.
1: Bok?
0: Goedenavond. Wij zijn de Graaf Drakely.
1: Entschuldigung, wer is Lopite?
0: Graaf Drakely. Kennst du mij niet?
1: Nee, wat is dan?
0: Ah ja, ik zou hem willen vragen. Zijn eis richtig informiert, dat er bij eigen huis stikker 3 vrouwen waren han.
1: Ja, voor wat?
0: Ah ja, daar weet ik niet voor wat man niet de moment is. Voor dat we niet ende maar zo hezen dat man ook bijkomt. Ik had bij allen 3 geloofd. En bij allen 3 had er gitter weer aan de venster. En ik sta aan ihnen bij iets. Voor mij is dat een neidigheid. Dat is een knastigheid. Dat is een misgunning. Wo nur is voor dat andere leid niet zullen han. Ik heb mijn ganz leven niet veel gehad. Aber dat bissie wo ich hat, dat han ich immer gern, wenn immer so etwas, dat han ich immer gern gern. Und dat man a Sticker 3 Fraleit im Haus hat. Und dat man dann nicht einmal Matz ist für der wenigst Ende so hieße Leben, dat lo auch öffentlich ein Zugang ist. Und dat sah ich ehrlich, dann ist dat für mich nicht wie Hundsnickeligkeit. Guten Abend.